Hey, ik ben Sanna, gitarist van Intentions en jij luistert naar Prog Core Radio, het enige echte prog, rock en indie station in Montreal.